zeker een ongevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met de eigen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen helpen.